0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Drie mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nee, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nee, hè, niet nou.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
8: Het is herfst en wij kleuren.

naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Bedrijf achter ChatGPT wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Het is herfst.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Moet je naar je nieuwe webshop?
3: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
2: Bij wie?
3: Bij Venturi.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME

0: ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
1: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
0: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
2: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
0: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is herfst.

dagelijkse nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen, kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen Aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte die tot 5 jaar terug kan. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Vissers weer. Ook vandaag laat oktober zich van zijn beste kant zien. Vooral vanochtend schijnt de zon. Vanmiddag komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Verder loopt de temperatuur op naar maar liefst 19 graden. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is er meer bewolking aanwezig, hoewel de zon nog niet geheel verstekt laat gaan. Het wordt maximaal zo'n 17 tot 18 graden. In de middag trekt een bandje met wat regen over. Later in de avond is er kans op een enkele bui. De wind is morgen zuidwest tot west en meest matig. In het weekeinde vallen er op zaterdag enkele buien. Op zondag neemt de kans op een bui weer af en laat de zon zich af en toe zien. Wel zijn de temperaturen duidelijk lager. Zaterdag een graad of 14, zondag 13 graden en de wind waait dan uit het noordoosten. De eerste helft van volgende week is het overwegend droog weer met geregeld zon bij middagtemperaturen rond 14 graden.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Twiske Waterland zoekt een ondernemer voor de ontwikkeling van Twiskepoort in Ozaan. Op deze locatie bij recreatiegebied Het Twiske is ruimte voor een vernieuwend concept met recreatie, spel, beweging en horeca. De plannen sluiten aan bij voorzieningen zoals het Klimbos en Pannenkoekenrestaurant. Gezocht wordt een creatieve ondernemer met visie die inspeelt op de wensen van bezoekers uit de regio. Politie Purmerend en de gemeente waarschuwen inwoners voor nepwebshops en online oplichting. Met de politietruck geven zij bezoekers tips om fraude te herkennen en veilig online te winkelen. Inwoners kunnen ook in gesprek met de wijkagent. De politietruck staat op donderdag 22 oktober van 11 tot 5 uur bij Braza aan de Rijperweg in Middenbeemster en woensdag 28 oktober bij winkelcentrum Meerland in Purmerend. Particuliere verhuurders in Edam-Volendam verkochten vorig jaar 70 huurhuizen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Sinds 2023 zijn dat er 125. Begin 2026 verhuurden privépersonen 525 woningen en begin 2023 nog 650. Vooral verhuurders met één woning verkochten. Dat maakt vinden van een huis lastig voor mensen zonder recht op sociale huur die ook niet kunnen kopen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Altijd je favoriete hits. LVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.

0: In Team Sunweb heerst een angstcultuur, blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
1: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
0: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. PicknickPost.nl wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
0: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je er vanuit Alphen aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
15: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
16: Wat zei jij nou?
15: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
17: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
18: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
19: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
20: Het is herfst en wij

0: Vedi che stanno. Bravo.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen, kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Wissers weer.
3: Ook vandaag laat oktober zich van zijn beste kant zien. Vooral vanochtend schijnt de zon. Vanmiddag komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Verder loopt de temperatuur op naar maar liefst 19 graden. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is er meer bewolking aanwezig, hoewel de zon nog niet geheel verstek laat gaan. Het wordt maximaal zo'n 17 tot 18 graden. In de middag trekt een bandje met wat regen over. Later in de avond is er kans op een enkele bui. De wind is morgen zuidwest tot west en meest matig. In het weekeinde vallen er op zaterdag enkele buien. Op zondag neemt de kans op een bui weer af en laat de zon zich af en toe zien. Wel zijn de temperaturen duidelijk lager. Zaterdag een graad of 14, zondag 13 graden en de wind waait dan uit het noordoosten. De eerste helft van volgende week is het overwegend droog weer met geregeld zon bij middagtemperaturen rond 14 graden.
4: LOVE Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op dit moment in Noord-Holland voor de meeste vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen ging het mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Almere richting Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 2 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
1: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
0: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.

0: je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. PicnicPost.nl wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in Noord-Holland. Nou, de meeste vertraging die wordt veroorzaakt door een groot ongeluk op de A9 met meerdere voertuigen. In de richting van Amstelveen is de weg dicht tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. En dat veroorzaakt onder andere vertragingen op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Het is herfst en wij kleuren.

Zouden de drieërs er spijt... Zouden ze wel eens ergens spijt van hebben? Bijvoorbeeld van een nummer, dat ze toch denken... Oh, nou, daar heb ik spijt van. Ik kan me bijna niet voorstellen, want volgens mij zijn alle liedjes van de drieërs leuk. Maar ik zal het eens vragen aan een van de mannen van de drieërs... als ik ze weer spreek. Deze mensen komen uit München, Oost-Duitsland. Dus het is een Duitse Schallplatte, zoals dat zo mooi heet. Die is München, Münchener Vrijheid.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Stichting Waterproef, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Jan Wissers weer. Ook vandaag laat oktober zich van zijn beste kant zien. Vooral vanochtend schijnt de zon. Vanmiddag komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Verder loopt de temperatuur op naar maar liefst 19 graden. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is er meer bewolking aanwezig, hoewel de zon nog niet geheel verstek laat gaan. Het wordt maximaal zo'n 17 tot 18 graden. In de middag trekt een bandje met wat regen over. Later in de avond is er kans op een enkele bui. De wind is morgen zuidwest tot west en meest matig. In het weekeinde vallen er op zaterdag enkele buien. Op zondag neemt de kans op een bui weer af en laat de zon zich af en toe zien. Wel zijn de temperaturen duidelijk lager. Zaterdag een graad of 14... zondag 13 graden en de wind waait dan uit het noordoosten. De eerste helft van volgende week is het overwegend droog weer met geregeld zon bij middagtemperaturen rond 14 graden.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment goed nieuws in Noord-Holland, want de A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein loopt het verkeer nog 5 minuten vertraging op. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem heeft het verkeer ook nog last van de afgesloten A9. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam? Een weekendje naar Parijs gaan, dat is in. Oh, weekend staat voor de deur, dus dat komt mooi uit. En moeite hebben met lezen en schrijven, dat is uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Moet je in AG nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
1: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
0: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
2: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontwikkeling.

0: opruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
11: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
10: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
12: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
10: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
13: Het is herfst en wij

En Jan Dulles met Anita Meijer sloten deze koffietop 3 op verzoek van Martine Kok af. Dankjewel Martine voor het aanvragen. Wil je morgen ook in de koffietop 3? Dan kan dat. Laat me dan even weten dat je 3 vrolijke koffiehits zijn. En mail die naar marcel.bak@

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Particuliere verhuurders in Edam, Volendam verkochten vorig jaar 70 huurhuizen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Sinds 2023 zijn dat er 125. Begin 2026 verhuurden privépersonen 525 woningen en begin 2023 nog 650. Vooral verhuurders met één woning verkochten. Dat maakt vinden van een huis lastig voor mensen zonder recht op sociale huur die ook niet kunnen kopen. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

De meeste mensen in onze gemeente zijn rechtshandig. En dat is misschien maar goed ook. Want uit onderzoek is gebleken dat rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan mensen die linkshandig zijn.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
3: Maar waarom Ventorisch?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventorisch.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
1: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
0: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
2: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren.

0: door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is herfst en wij

Hoe wie ook door de bomen het bos niet meer ziet in de zoektocht naar een nieuwe wasmachine of droogmachine, ontwikkelde Samsung het Help Me Choose. Een applicatie die in een paar klikken helpt te bepalen welk toestel het beste bij jouw behoeftes past. In de loop van dit jaar worden ook andere productcategorieën toegevoegd om de zoektocht naar het perfecte huishoudtoestel makkelijker dan ooit te maken.

Als je snel last hebt van vet haar, dan moet je spinazie eten. Daarin zit namelijk vitamine B. En dat helpt om vet haar tegen te gaan.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Twiske Waterland zoekt een ondernemer voor de ontwikkeling van Twiskepoort in Oossaan. Op deze locatie bij recreatiegebied Het Twiske is ruimte voor een vernieuwend concept met recreatie, spel, beweging en horeca. De plannen sluiten aan bij voorzieningen zoals het Klimbos en Pannenkoekenrestaurant. Gezocht wordt een creatieve ondernemer met visie die inspeelt op de wensen van bezoekers uit de regio. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte die tot 5 jaar terug kan. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

En deze gedachte heb ik nog voor je vandaag. Hoogopgeleide mensen hebben vaker ruzie dan laagopgeleide. Ik wens je nog een mooie donderdag. Mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Nee, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nee, niet nou.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55

0: De voormalige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. En ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000...
10: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
11: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
12: Het is herfst. En wij

Ja, lieve mensen, vanochtend een rondje gefietst. Ja, toen kreeg ik het idee om deze plaat te gaan draaien. Als een van de eerste platen hier bij Skudde in de middag voor deze donderdag 15 oktober. André van Duin, daarvoor Man at Work en Who Can It Be Now? Marsabak, jij weer bedankt voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. We gaan beginnen. Trouwens, mocht je het eten zijn, eet smakelijk. We could send-

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Benny Nijman hier bij Skudde in de middag en vrijgezel. En vanaf vrijdag 16 oktober, 6 uur 's avonds, presenteren Edward Dekker en Jack Muren weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. En dit keer zijn zangeres Lenny Guit en voormalig scheidsrechter Ruud Bossen te gast.
1: Ze zit hier.

0: wil luisteren naar Miles Smith, Stee en daarvoor Maan. Ze huilt, maar ze lacht. Hebben we vandaag de paraplu nog nodig? Dat gaan we straks horen van onze weerman Jan Visser. Dan ook lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.
2: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Politie Purmerend en de gemeente waarschuwen inwoners voor nepwebshops en online oplichting. Met de politietruck geven zij bezoekers tips om fraude te herkennen en veilig online te winkelen. Inwoners kunnen ook in gesprek met de wijkagent. De politietruck staat op donderdag 22 oktober van 11 tot 5 uur bij Braza aan de Rijperweg in Middenbeemster. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
3: Jan Vissers weer.
4: Ook vandaag laat oktober zich van zijn beste kant zien. Vooral vanochtend schijnt de zon. Vanmiddag komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Verder loopt de temperatuur op naar maar liefst 19 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is er meer bewolking aanwezig, hoewel de zon nog niet geheel verstek laat gaan. Het wordt maximaal zo'n 17 tot 18 graden. In de middag trekt een bandje met wat regen over. Later in de avond is er kans op een enkele bui. De wind is morgen zuidwest tot west en meest matig. In het weekeinde vallen er op zaterdag enkele buien. Op zondag neemt de kans op een bui weer af en laat de zon zich af en toe zien. Wel zijn de temperaturen duidelijk lager. Zaterdag een graad of 14, zondag 13 graden. En de wind waait dan uit het noordoosten. De eerste helft van volgende week is het overwegend droog weer met geregeld zon bij middagtemperaturen rond 14 graden.
5: LOVE Verkeer.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de...
5: Voel je lekker op je werk. LOVE.

draait van links naar rechts samen met Sienna. Senna, ja, alles wat ik nodig heb. In het Waterlands Museum de Speeltoren, Monnikendam, gratis workshop Vis van Keramiek. Vandaag en morgen in de Speeltoren dus. Begint om 1:30, duurt tot 3:00. En de normale toegangsprijs is van toepassing. Hier bij Skudde in de middag, terug in de tijd met de Supremes.

Beautiful Trauma, Pink, daarvoor Jan Keizer en natuurlijk de Supremes. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een ontdekkingstocht voor kinderen in het Purmerbos. In de herfst valt er in het bos van alles te beleven. U bent welkom vanaf 1 uur 's middags tot 3 uur. Locatie is parkeerplaats De Populier aan de Westerweg in Purmerend. De toegang is gratis. Straks hier bij Skudde in de middag een nieuwe, inderdaad, lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
7: Moet je naar je nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een

0: Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Notariskantoor Feitsma Verhaal. Hagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is herfst en wij.

De lunchrubriek van Irma uit Edam. Chic, Vincent met dubbel Z en het goede doel. Een ode aan Sonny Rollins in het 3 uur durende Harry's Jazz en Blues Café. Dat is vanavond hier op LFV Radio. Begint dus om 7 uur, duurt tot 10 uur.

Goedemorgen, dames, wel bekend. Twisting by the Pool, Dire Straits. Dan heb ik het over de Pool. Familie Klein, even gedraaid voor Cor Klein. Ja, we gaan naar zaterdag 17 oktober. Korte richt, Ierse avond, Dorpshuizen, Trefpunt, Marken. Begint om 7 uur 's avonds. En na Hot Chocolate, het laatste lokaal en regionaal nieuws.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte, die tot 5 jaar terug kan. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: George Michael, Too Funky. Nog even de programmering van LOVA-TV voor deze week. U kunt kijken naar Podium Medley van start. En natuurlijk naar een nieuwe aftrap. Heb ik al net al verteld wie daar allemaal te gast zijn. Zal ik dat nog een keer doen?
1: Jawel.
0: Lenny Guit en Ruud Bossen. Ruud Bossen is een voormalig scheidsrechter. Wil je meer weten over de inhoud van onder andere de aftrap en de programmering van LOVA-TV? Staat allemaal op onze website rtvlove.nl.

Gezellig. Inderdaad, Tamara Tol, daar gaan we dansen. Daarvoor Ed Sheeran, Castle on the Hill. En Agda en de Munnik, Ren, Lenny, Ren. Straks na 2 uur een nieuwe 2 na 2. Vandaag met BZN.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Maar waarom geen toren?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Ventori.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder.

0: Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Het is herfst en wij kleuren.

Bonjour, madame et monsieur. BZN vandaag in de 2 na 2. Op 23 oktober organiseert Huis aan het Water een bijeenkomst voor mensen met de ziekte Waldenström. Begint om 10:30 ochtends en duurt tot 12:30 in de middag. Aanmelden kan via aanmelden@stichtinghuisaanhetwater.nl.

Downer van Likke Pijp. De tent moet op zijn kop. Daarvoor Jesse J, Domino en George Ezra. Pretty Shining People. En na Joe Jackson, tijd om te gaan schakelen naar onze nieuwsredactie voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. En ik, stepping out.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Particuliere verhuurders in Edam, Volendam verkochten vorig jaar 70 huurhuizen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Sinds 2023 zijn dat er 125. Begin 2026 verhuurden privépersonen 525 woningen en begin 2023 nog 650. Vooral verhuurders met één woning verkochten. Dat maakt vinden van een huis lastig voor mensen zonder recht op sociale huur die ook niet kunnen kopen. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Twiske Waterland zoekt een ondernemer voor de ontwikkeling van Twiskepoort in Oostzaan. Op deze locatie bij recreatiegebied Het Twiske is ruimte voor een vernieuwend concept met recreatie, spel, beweging en horeca. De plannen sluiten aan bij voorzieningen zoals het Klimbos en Pannenkoekenrestaurant. Gezocht wordt een creatieve ondernemer met visie die inspeelt op de wensen van bezoekers uit de regio. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Heerlijk op de donderdagmiddag. Danny de Munk, daarvoor Bananarama en Love in the First Degree. En van de iconische hits uit de jaren 60 tot de nieuwste popsongs van vandaag. Anna en Irma brengen ze op hun eigen, unieke manier tot leven. En dat doen ze op zondag 25 oktober in de kerk van Kwadijk. Begint om 3 uur 's middags en duurt tot 5 uur.

zo'n beetje richting het einde van Skudde in de middag voor deze donderdag 15 oktober. Je kon zojuist luisteren naar Estelle, Shakira en Burna Boy en natuurlijk El DeBarge. Who's Johnny? Straks Johan, hij gaat lekker graaien tot de klok van 5 uur. Ik ben er morgen weer. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een

0: grootvolendam.nl. Ga dus naar de Grootvolendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
8: LVE in Volendam.
7: Dit is LVE Radio met Graaien.

werd geen nummer 1 hit voor deze Chuck Berry 1964. Daar gingen we even naar het stoffige verleden. Ja, we graaiden in die ouderwetse bakken hier bij de LOVJ. 1964, dat is een paar kilo geleden, zeg maar. Over stof gesproken, ik kan geen stof meer zien. Tot daar nog niet iets voor verzonnen. Een soort uitvinding, een soort stofvanger. Een apparaat dat je aanzet tot alle stof uit je huis weg is. Ben je nog steeds aan het verbouwen, Veerman? Ja, dat zijn we. Het einde is in zicht. Oh, lekker dat ik in een stofvrije studio ben. Waar ik lekker twee uurtjes graaien mag presenteren voor

Nee, mij hoor je zeker niet zeuren met dit weerstype. Vandaag een zonnige, droge najaarsdag. 19,5 graden nu in Waterland. Zeer zacht. Morgenochtend verloopt het nog droog en zonnig. Maar vanaf morgenmiddag draait de wind naar het noordwesten. En wordt een koelere lucht aangevoerd. In het weekend schakelen we vervolgens terug naar temperaturen rond de 14 graden. En 's nachts een graadje of 7. It looks like a road that you travel on when there's one day.

gedaan, 1977. Ja, deze man was toen 2 jaartjes jong. We gingen naar het heerlijke Andalusië in Spanje, oftewel Sevilla, waar het vandaag 31 graden is. Ja, hier is het prachtig weer, maar in Sevilla, oh, lekker mensen. Nog even genieten van deze mini-nazomer. Doen we ook hier op de radio. Barry White onderweg naar deze klanken van Coldplay, Higher.

0: mega grote man met een mega zware stem. Mr. Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Bracht de tijd precies 3:30. We schakelen snel over naar onze nieuwsredactie. Dit is Frank van der Kloeg.
1: Politie Purmerend en de gemeente waarschuwen inwoners voor nepwebshops en online oplichting. Met de politietruck geven zij bezoekers tips om fraude te herkennen en veilig online te winkelen. Inwoners kunnen ook in gesprek met de wijkagent. De politietruck staat op donderdag 22 oktober van 11 tot 5 uur bij Braza aan de Rijperweg in Middenbeemster en woensdag 28 oktober bij winkelcentrum Meerland in Purmerend. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen, kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke

Sascha All The Way From Germany was eigenlijk een model wat ook een liedje heeft gemaakt. En niet onverdienstelijk een lekker zomersplaatje mag op deze nazomerse donderdag 15 oktober. Is toch bizar, 15 oktober, dat denk ik dat ik dit weer gehad. Heerlijk, je hoort mij niet klagen, zeker niet. LOVR Radio heb je aanstaan. Goede, bijzondere goedemiddag. Dit is Graaien. Ik kan je vertellen dat op 18 december Edam weer verandert in een sfeervol winterwonderland tijdens lichtjesavond. Straten en grachten worden gevuld met lichtjes, gezellige activiteiten en natuurlijk die bijzondere sfeer die de lichtjesavond in Edam zo uniek maakt. Denk bijvoorbeeld aan sfeervolle activiteiten met muziek, kraapjes, iets lekkers, een bijzondere aankleding van de winkels en straten. Nou goed, mensen zoeken in Edam nog een extra paar handjes om mee te helpen. Groot of klein, alle ideeën, initiatieven en handjes zijn welkom om samen weer een fantastische lichtjesavond te kunnen maken in Edam. Heb je een leuk idee of wil je meedoen of als vrijwilliger meehelpen? Laat dan even van je horen. Stuur een bericht naar Wilma. En dat is Wilma apenstaartje Modeon. Mode Only Ladies, zo moet ik het zeggen. ModeOnlyLadies.nl. Ik ga het straks ook even op onze website zetten. Kan je het even teruglezen. Maar een berichtje kan dus naar Wilma apenstaartje ModeOnlyLadies.nl. Robbie Williams hier op de LOVJ. En die heeft een lekkers voor je, oftewel Candy.

L-O-V-E. Ik kreeg van de week, mensen zijn thuis bezig bij ons aan het verbouwen in huis in Veerman. En ik kreeg van een van de bouwvakkers te horen van, ja, je draait best wel weinig Nederlandstalig in Graaien. Nou, vind ik toch wij, en vooral in het Graaiencafé morgen, er aardig wat aan doen. Maar ik denk, nou, ik ben er eigenlijk ook wat toe. Lekker even wat Nederlandstalig een beetje meezingen. Doen we nog even met de zwoele zomernachten, die even terughalen van afgelopen zomer en kermis. En dit is de heer Borsato. Kom maar binnen.

0: Ja, excuses. Je hebt namelijk de rest van de dag weer in je bovenkamer zitten. Rutger van Barneveld. Hij blijft toch lekker gezellig. De zwoele zomernachten. Nou, daar zijn we klaar mee. Want vanaf morgen is het 7 graden. S'avonds en s'nachts. Oh, jongens, weer lekker dik onder het dekbedje. Ook wel weer lekker. Meer informatie en alles over de LOVJ kan je vinden op onze website www.rtvlove.nl. En mocht je een leuk berichtje hebben, dan is dat gewoon heel simpel naar ons te versturen. Redactie, apenstaartje, rtvlove.nl. Waar we net in Spanje, in Sevilla, gaan we naar de man die er ook geboren is. Dit is Enrique Iglesias en zijn Bailamos.
1: Het

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus uit

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. Vooral op de A2 heb je heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Je hebt daar 50 minuten oponthoud na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Bad Hoevedorp en Rottepolderplein. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam.

0: Amsterdam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Dit is LOVE Radio met Graaien.

deur. Morgen de vrolijke vrijdag hier op de LOVJ. Luiden we alvast een klein beetje met Cool and the Gang. Lekker dat je luistert. Twee uurtje graai. Ik ben nog een klein uurtje bij. Met straks natuurlijk de column van Kortol. En gewoon fijne muziek. Terug naar het verleden met U2. Ging ik in een samenwerking aan met de great legend B.B. King. Dat bracht een hele fijne single. When Love Comes to Town.

0: Chain, One of These Days hier op de LOVJ. En zoals je gewend bent op de donderdagmiddag herhalen wij de column van Cor Tol. Vincent Veenstra en Albert Hoekstra ontvangen Cor iedere zaterdagmiddag rond de klok van 2:30. En dat mogen wij op de donderdag herhalen. Vincent, dankjewel voor het inpuntje voor deze column.
1: Ik heb een aantal zaken deze week die me dus wel bezig gehouden hebben. Want ik krijg altijd hier zo netjes de hint om de gemeente richting te geven. Maar ik denk dat zachtjes aan het land en misschien wel de wereld richting nodig heeft. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar vandaag. Je hoeft niet zo ver te gaan. Ga even vanochtend. Trump geeft Rusland de vrijheid olie te exporteren. Hij geeft daarmee de doodsteek in de rug bij Oekraïne. Gewoon simpel. Oekraïne dus wist, maar, want daar ging het natuurlijk al aan vooraf, een week of twee geleden, dat hij Zelensky op het hart gedrukt heeft, stop met die raffinaderijen bombarderen. En wat is nou de reden daarvan? Dat is een financiële, financieel-economische reden. Trump komt uit een zakenfamilie, een makelaarsfamilie, handelaar in stenen en onroerend goed. Is daar multi-miljardair mee geworden. En ook zijn gezin. Hij stuurt ook allerlei fazanten de wereld in die alleen maar bouwprojecten moeten gaan opeisen overal. Dus Oekraïne moet straks herbouwd worden. Dus Poetin moet geaaid worden, want als het wel zo verkeerd uitpakt, dan gaat Trump's imperium Oekraïne herbouwen. Dus Oekraïne moet eigenlijk gaan toegeven. Het is een dolksteek in de rug van die Oekraïners die daar het beste werk doen om overeind te blijven en ook een beetje een waarschuwing aan Europa. En met deze Trump heb je echt helemaal niks. Maar het is wel diep triest dat een Poetin die eigenlijk, als inderdaad van bovenaf geregeerd wordt over hoe een mensenleven eruit zou moeten zien, waar Jezus ooit voor op de wereld gekomen is, dan heeft hij zich of de verkeerde bril op, of zich vergist. Maar dat Poetin nog rondloopt is onbegrijpelijk. En dat Trump ook nog rondloopt is even onbegrijpelijk. En het even onbegrijpelijk is, als je gewoon even denkt aan de dag van gisteren. Gisteren was het op heel veel middelbare scholen in Nederland Paarse Vrijdag. En dat houdt dus heel simpel in dat we elkaar zichtbaar respecteren. En van welke gender je ook bent, of je nou inderdaad lesbisch of homoseksueel of misschien wel transseksueel bent of biseksueel. Er zijn een heleboel varianten daarin. En wat ik altijd voor ogen gehouden heb en deze week realiseerde ik me dat weer, want ik heb eergisteren bij de uitvaart gezeten van mijn eerste baas, Jaap van Vlaanderen. En die stond met zijn twee poten echt midden in de wereld en gaf altijd een heel menselijk gezicht aan hoe je met mensen die niet altijd makkelijk mee kunnen komen in de wereld staat. Hoe je samen de wereld bouwt. En ik heb ook altijd mezelf voorgehouden en ook aan mijn leerlingen later op het Boswil College altijd voorgehouden. Ik zeg, als je nou ooit twijfelt, het maakt niet uit over wie het gaat, met wie je ruzie hebt of wat dan ook, realiseer dan eens dat je wordt straks partner van een man of van een vrouw. Net met wie je samengaat. En er wordt een kind geboren. En de bloemen kunnen ze niet genoeg aanvoeren. De cadeautjes zijn niet groot genoeg. 6 kuub speelgoed wordt er binnengebracht. En dan over een aantal jaren krijg je in de gaten dat je zoon homoseksueel is. Of je dochter lesbisch is. En dan is het jouw kind. En als je nu realiseert dat met name de jongeren, ik heb dat meen ik vorige week ook al gezegd, heel in het kort, met name de jongeren steeds minder tolerant worden tegenover de anders geaarde. En gisteren was dan zo'n dag. En wat ik dan het meest triest vind, want ik weet dat Don Bosco daar best met heel veel respect aan meegedaan wordt. En daar is gewoon de lessen gaan door enzovoort. Dat in Purmerend door ouders op scholen, halve klassen, thuisgehouden zijn. En daar kun je twee vragen bij stellen. Zijn ze het zelf? Dat ze gewoon niet in de aandacht willen die dag specifiek? Of komen ze uit een cultuur waarin dat gewoon niet als normaal ervaren wordt, dat je ook zo geboren kan worden? En als die ouders zich daaraan schuldig maken, vind ik dat we heel, heel diep wegzakken. En toen moest de Tweede Kamer donderdagmiddag, want op vrijdag vergaderen ze niet, moest stemmen over of er wel of niet een regenboogvlag ook opgehangen mocht worden bij de Tweede Kamer. En met een meerderheid, amper met een meerderheid, is dat dan goedgekeurd. En als je dan leest wie er tegengestemd hebben, onze christelijke vrienden van de SGP, dan denk ik bij mij van welke Jezus zijn jullie nou afstammelijk? De BBB, nou die raakt gelukkig binnenkort zijn zetels kwijt, want bij de Eerste Kamerverkiezingen verdwijnen ze wel. De PVV, maar dat wisten we al, want dat is een vriend van Poetin. De FVD, zelfs het laken en pak, ook vriend van Poetin. En denk, en dat verbaast me nog het meest, want dat is toch een partij met toch wel een kleur. En als die dan stemt tegen de regenboogvlag, gaan dan principes boven het menselijke. En zouden dat, die mensen zich wel eens ooit realiseren, het had toch ook mijn zoon kunnen zijn, het had toch ook mijn dochter kunnen zijn. Dus als je nou gewoon eens optelt bij elkaar, dat bijvoorbeeld na de verkiezingen van afgelopen zondag in Brazilië, dat de partij van Bolsonaro, zijn vader zit vast in Amerika, die heeft het halve Amazonegebied, de long van de wereld, laten kappen voor soja, voor heel veel geld. Dat in Bosnië-Herzegovina Dodik herkozen is, die likt het hol van Poetin uit. En als je dan denkt van waaruit zijn we geboren, wat hebben we de wereld te bieden en hoe gaan we de wereld de komende jaren in elkaar zetten, denk daar nou gewoon nog eens een keertje goed over na.

nummer voor Once in My Life werd in 1965 geschreven. Als eerste eigenlijk als een slow ballad, een rustig nummer. Werd onder andere gezongen door de Four Tops, de Temptations, Diana Ross en de Supremes. Zelfs Frank Sinatra en Tony Bennett hebben zich gewaagd in deze plaat. Nou, dat werd eigenlijk niets. Totdat in 1967 een zekere Stevie Wonder de plaat opnam. En in 1968 werd hij opnieuw uitgebracht met een soort disco dansjasje. En toen werd het een grote hit voor deze Stevie Wonder. Wordt dit ook een grote hit? De nieuwe van Gerard Joling? Wie zal het zeggen? Hier is hij met zijn nieuwe...

0: Het is de laatste van Ome Geer, creditcard van Staal. En ik zie de mensen glunderen op onze nieuwsredactie, want ik ben echt gewoon echt eng op tijd. 16:30, onze nieuwsredactie onder leiding van Frank van der Klucht.
1: PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Stichting Waterproef, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte, die tot 5 jaar terug kan. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De dame die meer vlieguren heeft dan een gemiddeld toestel van de KLM. Deze Pink, ja, maar die vliegt altijd door de lucht tijdens haar concerten. Vind ik altijd wel gaaf om te zien. Het is tijd voor De Lieveling. Ik zag hem net voorbij komen op de kabelkrant. Het is

Er is al een heerlijke zomer nabeuken, deze van Jonas Blue, The Edge of Desire. Bracht mij aan het einde van deze episode van Graaien. Straks Ome Klaas tussen 5 en 6 uur. Kan je nog vertellen dat er morgen de aftrap weer te zien is op LOVJ televisie. Lenny Guit en ex-scheidsrechter, Ruud Bossen schuiven aan. Voor meer informatie check onze website of Facebook. Zet er gewoon een dikke duim neer. Morgen ook een dikke duim op de Vrolijke Vrijdag. Zijn we er weer tussen 3 en 6 met het Vaaicafé. Ik hoop dat je aanschuift. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger. Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Maar waarom Ventori?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus bij wie?
7: Bij Ventori.

0: van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Het is herfst en wij kleuren.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een nieuwsuur noemen we het ook wel. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. We hoorden net de BZN met Don't Say Goodbye. En we zijn begonnen met The Way It Is. Een nummer van de Amerikaanse rockgroep Bruce Hornsby and The Range. Het nummer werd in 1986 uitgebracht als de tweede single van hun debuutalbum The Way It Is. Het nummer stond bovenaan de hitlijsten in Canada, Nederland en de Verenigde Staten en bereikte de top 20 in minstens 8 andere landen, waaronder Australië, Ierland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ja, het ging de hele wereld over, kan je wel zeggen. Andy Gill schreef in New Musical Express dat het nummer 1 van die zeldzame gevallen was waarin melancholie en euforie subtiel heen en weer schuiven in een constante afwisseling, wat de mix van hoop en berusting in de tekst aanvult. Mooi gesproken, toch? Volgende nummer is van Annie Schilder, Le Soleil.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte die tot 5 jaar terug kan. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Je luistert naar de LOVA.

Down in Mexico, Jeroch. En daarvoor 10 out of 10. Een liedje van de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Het is afkomstig van zijn tweede studioalbum Sunny Side Up, uitgebracht in 2009. De volgende is een heel mooi liedje van Piet Veerman. Het komt uit de film Midnight Cowboy. Het werd destijds ook gezongen door Harry Nilsson. En dan heet het Everybody's Talking. Maar bij Piet heet het Midnight Cowboy.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen, kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen Aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Twiske Waterland zoekt een ondernemer voor de ontwikkeling van Twiskepoort in Osaan. Op deze locatie bij recreatiegebied Het Twiske is ruimte voor een vernieuwend concept met recreatie, spel, beweging en horeca. De plannen sluiten aan bij voorzieningen zoals het Klimbos en Pannenkoekenrestaurant. Gezocht wordt een creatieve ondernemer met visie die inspeelt op de wensen van bezoekers uit de regio. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een kwartier vertraging tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Kooimeer. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En het rijdt langzaam op de N235 van Amsterdam naar Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend-Zuid is de vertraging net iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE.

Little Sally van de Fools. En de Voor de Culture Club met Do You Really Want to Hurt Me? De Culture Club is een Engelse popband die in 1981 in Londen werd opgericht. Onder leiding van zanger en frontman Boy George, wiens kledingstijl begin jaren 80 de aandacht trok van het publiek en de media, heeft de band meer dan 50 miljoen platen verkocht. Waaronder meer dan 6 miljoen BPI gecertificeerde platen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik vertel dit nou wel, maar wat het nou eigenlijk precies inhoudt, dat weet ik ook niet. Dan gaan we verder met een lekkere van Rod Stewart. They think I'm sexy.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Particuliere verhuurders in Edam, Volendam verkochten vorig jaar 70 huurhuizen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Sinds 2023 zijn dat er 125. Begin 2026 verhuurden privépersonen 525 woningen en begin 2023 nog 650. Vooral verhuurders met één woning verkochten. Dat maakt vinden van een huis lastig voor mensen zonder recht op sociale huur die ook niet kunnen kopen. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de Kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Politie Purmerend en de gemeente waarschuwen inwoners voor nepwebshops en online oplichting. Met de politietruck geven zij bezoekers tips om fraude te herkennen en veilig online te winkelen. Inwoners kunnen ook in gesprek met de wijkagent. De politietruck staat op donderdag 22 oktober van 11 tot 5 uur bij Braza aan de Rijperweg in Middenbeemster en woensdag 28 oktober bij winkelcentrum Meerland in Purmerend. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Year of 51 van Dandelion. Ja, en daarmee zit deze laatste middagritme van de week er alweer op. Aanstaande zaterdag ben ik er uiteraard weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. En vandaag sluit ik dan weer af met deze week is het de artiest van de week. En dat is de allergrootste, denk ik wel, Bob Dylan. Met het prachtige Romance in Durango. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Moet je naar die nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en

0: komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Het is herfst. En wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
8: Moet je in Agri nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Baby?
9: Bij Venturi.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en

0: jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Het is herfst en wij...

Goedenavond. Dat was een hele speciale summertime. De opening summertime, sorry. Want vanavond is het café 3 uur lang geopend. Ik heb een uur verlenging vanwege het feit dat ik een in memoriam voor Sonny Rollins vanavond draai. Presenteer. En dat was eigenlijk op 10 september, maar toen was de techniek wat dwarsig. En ik heb het dus netjes opgespaard en het is 15 oktober. En we draaien nu vanavond 3 uur lang Sonny Rollins muziek. Van hemzelf, door anderen gecomponeerd, maar door hem gespeeld. Dat was dit ook. U hebt het natuurlijk herkend. Het was wel een hele eigenzinnige uitvoering van het nummer Summertime. Had ik al goedenavond gezegd? Nee. Goedenavond dus. Summertime met op piano Paul Bley. Op de bas met die prachtige solo Bob Crenshaw. En heel zachtjes Roy McCurdy op de drums. En hoorde rechts in het beeld, het geluidsbeeld, Sonny Rollins. En links Coleman Hawkins. Want het is afkomstig van het album Sonny Meets Hawk. Van 15 juli 1963 is dat uitgekomen. Er staan prachtige nummers op. Er zijn twee uitvoeringen van. Er is een LP. En nog een LP met wat andere nummers. En een latere CD-uitgave in, even kijken, wanneer was dat? 2000. En er staan allemaal wel verschillende nummers, maar van dezelfde opnamedata staan erop. Maar op de eerste LP staat dit nummer en staan 9 nummers. Fantastisch mooi. En er komt verderop in het programma in het tweede uur, als we ook het jaar 1963 daar tegenkomen, komen we nog een nummer van dit album tegen. There Will Never Be Another You. Maar nu hadden we dus Summertime als opening van dit speciale in memoriam voor Sonny Rollins. Hij is geboren op 7 september 1930 als Walter Theodore Sonny Rollins. En dan Sonny tussen aanhalingstekens. En overleden 25 mei van dit jaar. Dus 95 jaar, nog net geen 96. En ja, dat was, je kan toch echt wel zeggen, een tijdgenoot van John Coltrane en en Miles Davis, want daar hebben we dit jaar de 100ste geboortedag van gevierd. Nou, dan vind ik 95, dat is schilderswel. En inmiddels is het dus al, had hij eigenlijk al 96 kunnen zijn. Ja, zo gaat het wel eenmaal. Maar goed, hij is er niet meer. Hij is 25 mei jongstleden gestorven aan problemen met zijn longen, ademhalingsproblemen. Hij is ook wat eerder met zijn loopbaan gestopt, met optreden. Maar daar komen we allemaal nog aan toe. Aan het eind van dit programma. 3 uur lang. Sonny Rollins. We gaan naar de oudste opname die ik van hem heb. die is van 20 januari 1949. Met op zang Babs Gonzales. Babs Gonzales, geboren als Lee Brown. Een Amerikaanse bebop-vocalist, poet. Dus een dichter en een zelf published author. Dus hij schreef boeken en die bracht hij dan ook zelf nog weer uit ook. Ja, Lee Brown, oftewel Babs Gonzales. De rest van de medespelenden, ja, dat is zo'n rij. Maar u hoort in ieder geval Benny Green en J.J. Johnson trombone. Linton Garner piano. Even kijken, Jack de Beer Parker op drums. Art Phipps op de bas. En Jordan Fordin op de altsax. En natuurlijk op de noorsax. Sonny Rollins. Oh ja, vergeet Julius Watkins, die bekende Franse hoornspeler. Die staat ook nog op dit rijtje. Ja, dus we gaan verder met een nummer uit 1949. Met Babs Gonzales. Het album heet Weird Lullaby. Nachtliedje. Vreemde slaapliedje. Weird Lullaby. En van dat album draai ik Professor Bob.

Ja, gezellig nummertje Professor Bob van het album Weird Lullaby. Met op zang Babs Gonzales. En die prachtige Franse horen van Julius Watkins. 20 januari 1949 uitgekomen. Ja, het is een aardig tijdje geleden, toch? Ja, toch? We gaan naar 1951. Want het moet natuurlijk toch wel een beetje in sprong. Anders kom ik niet uit. Want er is zoveel muziek van Sonny Rollins. Het is echt ongelooflijk. En we gaan er nog wel eens een keer een paar uur aandacht aan besteden, hoor. Want het is zo mooi ook. Want hij is heel, heel, heel belangrijk geweest. Heel veel mensen ook opgeleid op het podium. In muziek gecomponeerd. Hier een opname uitgekomen 17 december 1951. En het album, dat heet Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet. Daar staan er een heleboel nummers op. Op dit album. Maar er zijn er maar vier echt met het Modern Jazz Quartet, zoals het toen bestond. John Lewis, Mel Jackson, Percy Heath en Kenny Clark. En acht nummers met op de piano Kenny Drew. Die is nog een keer op de Jazz Club ook geweest. Jaren, jaren, jaren terug. En Art Blakey op de drums. En er is zelfs nog een nummer met Miles Davis op de piano. Dus het is een heel bijzondere album, bijzonder album. Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet. Uit december 1951 hoort u het nummer. Nukes, fade away. Nuke was de bijnaam ook van Sonny Rollins. Werd niet veel gebruikt. Maar zo werd hij ook wel vaak door collega's genoemd. Nukes, wat dat betekent weet ik niet. Maar Nukes, fade away van het album Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet met Kenny Drew, piano, Percy Heath, bass en Art Blakey drums. Nukes, fade away.

Nukes, Fade Away. Nuke, de bijnaam van Sonny Rollins. Dit speelde niet samen op het album With the Modern Jazz Quartet. Maar dat Modern Jazz Quartet was hier even aan het koffie drinken. Want hier speelde Kenny Drew piano, Percy is bass en Art Blakey drums. 1951 was het. We gaan naar 1952. Naar het album Thelonious Monk en Sonny Rollins. Thelonious Monk was natuurlijk toch echt een nieuwe bobman. Sonny Rollins was nog ook een beetje een ouderwetse zware blazer. Maar die ging toch alle kanten op, hoor. En het is wel hartstikke leuk om te horen hier met Tommy Potter op de bas. Art Taylor drums. Het is 25 oktober 1954. Thelonious Monk en Sonny Rollins. The Way You Look Tonight.

Thelonious Monk en Sonny Rollins. Van het album Thelonious Monk en Sonny Rollins. Dat is makkelijk, hè? Dat kan je dus niet fout zeggen. met Tommy Potter, bas en Art Taylor, drums. 25 oktober 1954. Ja, dat zijn tijden. Toen werd er een hoop goede muziek gemaakt. Fantastisch mooi. The Way You Look Tonight. Ja. Dan komen we nu bij een van de beroemdste albums van Sonny Rollins. Het volgende is het beroemdste, maar dit is een van de beroemdste. Dat album dat heet Work Time. En dat is met Ray Bryant piano, George Morrow bass en Max Roach drums. Het is van 2 november 1955. En van dat album is er uiteraard ook later een cd verschenen. Daar speelt hij bekende nummers. Maar zo in zo'n eigen stijl dat hij... Ja, het is, ze zeggen er ook bij dat dit album hem bij de grootste plaatste. Met John Coltrane en Miles Davis uiteraard. En Charlie Parker, want daar had hij ook wat mee te maken. Maar goed, Worktime. Uit 1955. Ray Bryant, George Morrow, Max Roach en Sonny Rollins met het nummer Paradox.

Paradox van het album Worktime met Ray Bryant, George Morrow en Max Roach. 2 november 1955. En dan in 1956, daar komt het album. Het album der albums van John Coltrane. En heb je natuurlijk ook een paar van die albums die eruit springen. En van Miles Davis uiteraard. Maar van Sonny Rollins is dat Saxophone Colossus. Zo werd hij ook door de collega's genoemd, want het was echt een gigant, die man. Saxophone Colossus met Tommy Flanagan piano, Doug Watkins bas en Max Roach weer op de drums. 22 juni 1956. Van dat album, en nou gaan alle oud-deelnemers aan de workshops in Edam bij de Jazzclub Mokenhul rechtop zitten en met hun handen in hun haar van zo moet Saint Thomas gespeeld worden, dames en heren. Hier komt Sonny Rollins met zijn tophit Saint Thomas.

Ja, een klassiek nummer van Sonny Rollins van het album Saxophone Colossus, Saint Thomas. En ik weet nog, ik maakte toen ook deel uit van, dat, van die workshop studenten. Of de jazzclub ook in Ollendam. En ik weet niet meer bij wie, bij welke leider we dit nummer gingen instuderen. Of het nou Daniel De Garo was, die Italiaanse saxofonist. Ik denk het trouwens wel, maar het kan ook Charlie Green, die trompetist, Amerikaanse trompetist. Altijd met zijn gebreid mutsje op zijn hoofd, die in Amsterdam woont. Dat kan ook. Maar ik denk Daniel De Garo. Saint Thomas, ja, geweldig leuk om dat te leren. Met Tommy Flanagan, piano, Doug Watkins, bas en Max Roach, drums. 22 juni 1956. Ja, en in die periode, 1956-57, toen steeg Sonny Rollins naar de nummer 1 positie van de beste Amerikaanse jazz saxofonisten. En misschien wel alle jazz muzici. En met een album, daar staat hij. Een hele grote foto, hè, want dat had je met die LP's vroeger. Prachtige mooie hoezen. In een ontzettend stoffig oud cowboypak met een geweldige mooie sombrero op zijn hoofd. Dat album dat heet ook Way Out West. En daar speelt hij met Ray Brown, ja, de bassist der bassisten. En Shelly Manne. Het is 7 maart 1957 uitgekomen, dit album. En daar speelt hij onder andere ook op I'm an Old Cowhand. Dus eigenlijk from the Rio Grande. Maar ook dit eigen nummer van hem. Dat is ook het titel van het album. Way Out West. Hier is Sonny Rollins op zijn Way Out Wests.

Way Out West van Sonny Rollins uit maart 57 met Ray Brown en Shelly Mann. We gaan eruit dit uur met Nuke's Time. Een eigen album met Vinton Kelly piano, Doug Watkins bass, Philly Joe Jones drums. September 57. En dat nummer is opgedragen aan de drummer. Blues for Philly. Tot na achter.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 65 70 60. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Maar waarom Feintory?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Feintory.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september 2 flesjes

0: Zit. Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
1: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
0: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: Thank you, thank you. Alvin Jones on drums. Robert Way on bass.
1: Ja, u hoort het live opgenomen in de Village Vanguard in New York, 1957. 3 november 1957. A night at the Village Vanguard. En het leuke is, er was 's middags een concert. Een afternoon set, noemden ze dat natuurlijk. En 's avonds nog 2 sets achter elkaar. En die middagset speelde Sonny Rollins de tenorsaxofoon, want daar hadden we het over. Donald Bailey bas en Pete LaRocca drums. En de 2 avondsets, evening sets, was Sonny Rollins natuurlijk weer de baas op het podium. Met Wilbur Ware, hij zei het zelf, op de bas en Elvin Jones drums. Hartstikke mooi concert. En daar beginnen we het volgende decennium van zijn muzikale loopbaan. Nou ja, ik draai niet alles uit dat decennium. Maar het eind van het programma eindigt in 1967, even beginnen, hier in 1957. Dus in 10 jaar tijd hoort u hem een beetje veranderen naar wat vrijere jazz. En bij de optredens ook hele lange solo's waar hij totaal het thema anders omdraait en op zijn kop zit en achterstevoren speelt. Zo'n geweldige improviseur was Sonny Rollins zeker. Dus dit was... En u hebt het wel herkend, want hij speelde af en toe het melodietje heel leuk. Old Devil Moon. En de kunst was bij deze opnames, bij deze tracks, dat ze zonder piano speelden. Dus er was geen akkoordeninstrument bij. Dus dat moesten ze allemaal maar zelf bedenken. Nou, dat kon niet. Dus ook Sonny Rollins. Old Devil Moon. November 1957. Met Wilbur Ware en Elvin Jones. Dan gaan we naar een album. Daar heb ik al meer van gedraaid. Dat is een echte politieke statement. Dat kwam uit in het hoogtepunt van de apartheid in Zuid-Afrika. Maar natuurlijk ook in Amerika. En dat album dat heet The Freedom Suite. Daar speelt hij op met Max Roach, weer op de drums. En Oscar Pettiford, die geweldige bassist. Ja, helemaal veel te jong gestorven. Sonny Rollins, tenorsax, Oscar Pettiford bas en Max Roach drums. The Freedom Suite. Nou staan daar hele lange nummers op. 19 minuten, 11 minuten. En daar heb ik toch een beetje korter uitgezocht. Van dat album draai ik The Shadow Walls. Dus van het album Freedom Suite. 11 februari 1958. Hier is Sonny Rollins met zijn Shadow Walls.

Nou, daar kon je toch lekker op walsen, hè? De Shadow Walls van Oscar Pettiford, Max Roach en Sonny Rollins. Van het album Freedom Suite, uit februari 1958. We gaan naar juli 1958. Dat is een bijzonder album. Sonny Rollins in the Big Brass. Hij wilde ook wel eens met een heleboel koperblazers gaan spelen. Hij zweefde alle kanten op met zijn stijlen. En het was geweldig mooi. Dit is ook een prachtig album. Sonny Rollins in the Big Brass. En ik ga niet allemaal opnoemen wat ze spelen, maar ik noem alle namen wel even op. Ned Adderley, Ronald Jones, Ernie Royal, Clark Terry, Billy Byers, Jimmy Cleveland, Frank Rehak, Don Butterfield, Dick Katz, René Thomas, Henry Grimes en Roy Haynes. En Sonny Rollins natuurlijk, op zijn tenorsax. 11 juli 1958 uitgekomen, Sonny Rollins en de Big Brass en het nummer is Grand Street.

Grain Street van het album Sonny Rollins and the Big Brass. Ja, dat kon je wel horen. En die trompetsolo, volgens mij, was die van Clark Terry. En de gitarist was natuurlijk René Thomas. Mooie Franse gitarist. 11 juli 1958 uitgekomen. Sonny Rollins and the Big Brass. Dan wordt het 1959. En volgens mij komt hij dan voor de eerste keer naar Europa. Ja. En ja, verdorie hoor, hij doet ook nog Nederland even aan. Ja, eerst gaat hij naar Zweden op 3 data, maart, 2 maart en 4 maart. 5 maart is hij in Zwitserland. 9 maart is hij in Duitsland. En 11 maart in Frankrijk. En op 7 maart, jawel, in Laren, Holland. Dus dat zal wel Nick Vollebrechts café toen geweest zijn. Was het natuurlijk nog niet officieel een jazzcafé. Nou, ik denk, misschien was het ook wel een singer. Ik weet niet wat het toen al bestond. In ieder geval is hij in Laren, 7 maart 1959. Dat zit op een mooi cd-boxie met 3 cd's erin. Met Piet LaRocca op de drums, Joe Harris op de drums en Kenny Clark op de drums. Ja, alle 3 op de verschillende cd's. Op dit album, op dit nummer, met dit nummer, zitten Henry Grimes op de bas en Piet LaRocca op de drums. Het is 7 maart 59. Het nummer is I've Told Every Little Star. Hier is Sonny Rollins, live in Laren.

Ja, aan het Applaushoorn is het toch een wat grotere ruimte. Dus het zal toch wel de Singer Concert zo geweest zijn. Maar dat zat niet bij mijn informatie. Maar dat gaan we nog eens opzoeken. Niet zo belangrijk. Goede muziek, hartstikke mooi. Live in Europe 59. Dat is een mooie 3-cd-box. En er was een nummertje bij uit Laren. 7 maart 1959. Met Henry Grimes, bas en Piet LaRocca, drums. En Sonny Rollins, de tenorsaxofoon, uiteraard. En je hoort hier al een beetje dat hij af en toe ook van de microfoon wegloopt. Hij was heel bewegelijk later voor geluidsmensen, heel moeilijk. En daarom kreeg hij zo'n klippertje op zijn saxofoon, wat hij eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Ik heb dat ook een keer in het concertgebouw zien later nog. Dat hij heel veel wegdraait van de microfoon. Maar goed, dat was zijn stijl. En dan werd het weer eens hard en dan werd het weer eens zacht. Ook wel leuk. Maar wel moeilijk geluidstechnisch natuurlijk. Ja, dan gaan we naar een album. Hij ging er een paar jaar uit. Een sabbatical. Hij vond het even wel genoeg. Hij moest wat nieuws bedenken. En het probleem voor hem om wat muziek in te studeren en te proberen. Want jezus, is natuurlijk improviseren en maken en naspelen. En weer overnieuw en weer krassen en weggooien. En huppakee. Maar hij had een zwangere buurvrouw in het appartementengebouw waar hij woonde. Dus hij denkt, ja, dat doe ik er niet aan. En hij ging dus naar buiten, naar de Williamsburg Bridge. Die was in de buurt. En daar liep je dan heen en weer op te spelen. Daar is ook een mooi stukje film van. Heb ik een keer in een documentaire gezien. De Williamsburg Bridge in New York. En daar ging hij dan heen en weer spelen. En toen hij in 62... weer begon, want daar komt het volgende album uit. 30 januari 1962. Begon hij weer met opnemen. En wat hij allemaal geoefend had en geleerd had en gespeeld had. En dat heeft hij uitgevoerd op dit album. En dat heet dus ook The Bridge. En van dat album met Jim Hall gitaar. Bob Crenshaw, dat was weer zijn bassist. Ben Reilly, wat modernere drummert. En tenorsaxofonist Sonny Rollins met The Bridge. En dat is een geremasterde cd uit 2003. Maar het nummer komt van dit album The Bridge.

Ja, die sabbatical, waar hij hier nummers van uitvoerde, dat hij in die sabbatical allemaal bestudeerd had en opgenomen, al vast en nu gespeeld. Daar blijkt uit dat hij toen al behoorlijk wat frivoler, wat vrijer begon te spelen. En hij liet ook de muzici in zijn bands veel langer soleren. En hij begon zelf ook helemaal... Door te draaien. Nee, ja, dat klinkt. Nee, dat klinkt gek. Lekker los te gaan. Ja. Zo zou Koos Roskam dat zeggen. Los gaan. Heerlijk. Sonny Rollins met The Bridge. Jim Wall gitaar, Bob Crenshaw bass en Ben Rowley drums. Dan gaan we naar 18 juli 1963. Daar wordt het al helemaal wat bedenken, want hij had inmiddels contact met Don Cherry. Die speelde behoorlijk vrije jazz op zo'n heel klein trompetje. En ook gewoon een trompet hoor. Hier speelt hij gewoon een trompet. En het vrije valt ook wel mee. Maar goed, het is toch alweer anders dan Sonny Rollins gewend was te spelen. En hij paste zich moeiteloos. Maatloos aan. Het is ongelooflijk, die man. Die was zo vreselijk goed. Dit komt van het album waar ook het jazzcafé vanavond mee geopend werd. Sonny Meets Hawk, waar Summertime op staat. Maar dan met Bob Crenshaw, Paul Bley en Roy McCurdy. Maar die hoorde je bijna niet. Maar nu speelt hij met Henry Grimes op de bas en Billy Higgins op de drums. Don Cherry, trompet. Hier is There Will Never Be Another You.

There Will Never Be Another You van Sonny Meets Hawk. Maar hier was Coleman Hawkins helemaal niet te vinden. Die zat lekker in de, aan de tap. Een kopje koffie. Don Cherry trompet, Henry Grimes bas en Billy Higgins drums. There Will Never Be Another You. We gaan even tussendoor een nummertje. Nee, dat is te lang. Nee, dat doen we niet. We gaan naar het laatste nummer van dit tweede uur. Dit tweede decennium van Sonny Rollins muziek. Het is 5 mei 1967. En ja hoor, Sonny Rollins die is weer eens een keer naar Nederland gehaald. Het gebeurde niet vaak. Maar daarna meer. Totdat hij natuurlijk stierf. Ja, of niet meer optrad eigenlijk. Niet meer reisde. Daar was hij wat te oud voor. Maar dit zijn opnames. Die zijn later teruggevonden bij een aantal mensen. Thuis, boven in dozen. En daar heb je dan zo'n organisatie. Renaissance Music. En het Nederlands Jazz Archief. Want dit zijn geweldige opnames. Ze lieten het horen. De beginopnames lieten ze horen aan Sonny Rollins. Van, zouden we dat niet eens een keer op een album kunnen zetten? Jawel man, ik wist niet dat we zo goed speelden toen. Want ze hadden twee begeleiders bij elkaar zo, die totaal niet op elkaar leken. Maar zo geweldig goed waren. Ruud Jacobs op de bas en Han Bennink drums. Het is 5 mei 1967. De Go-Go Club in Loosdrecht met Rollins in Holland. En een prachtig dubbel pakket met een heel groot boekje erbij, met foto's en zo. Hier komt Sunny Moon for Two uit de Go-Go Club in Loosdrecht. Rollins in Holland. Ruud Jacobs, Han Bennink, Sonny Rollins. Thank you.

0: Ja.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sunny Moon for Two. Sunny Moon for Two. Ja, ja, te vroeg. Tot na negenen. Straks. Dag.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tell Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar.

0: vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Het is herfst en wij kleuren.

Ja, daar zijn we weer aan de andere kant van 9 uur. We gaan nog een uurtje lekker door met Sonny Rollins muziek. En dit was een fantastisch mooi voorbeeld daarvan. Het nummer heet Blue Room. En het is afkomstig van die mooie box met 2 cd's. En het is ook een box met 3 lp's. Allemaal te danken aan Jeff Veldman en David Weiss. Maar van Renaissance Records, maar ook Frank Jochemsen van het Nederlands Jazzarchief. Die is daar zo mee bezig geweest. En we zitten er allemaal gewoon. Sonny Rollins, Rollins in Holland. Met Ruud Jacobs op de bas en Han Benning drums. En er zijn 1, 2, 3, 4, 5 nummers. Waarvan 2 medleys opgenomen live op 3 mei. Was hij net aangekomen in Jacobs en Benning, die zijn erbij gesleept. Ja, ja, spelen met hem, met Sonny Rollins, op 3 mei in de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem. En 's middags van 5 mei in de Varen Studio 5 hoorde je dit nummer, Blue Room. En daar staan nog 3 nummers van die opnames. En s'avonds speelden ze in de Go-Go Club in Loosdrecht. En daar eindigde ik het vorige uur mee. Sunny Moon for Two. En daar staat ook nog op Love Walked In. Ja, het is een geweldige uitgave van Renaissance Records. Ja, Renaissance, zeg ik dat goed? Ja. Renaissance Records, ja. En het Nederlands Jazzarchief. Dus zoek het maar eens op. Rollins in Holland. Fantastisch mooi nummer. 5 mei en 3 mei. Dat was 67. Rollins ging daarna weer een paar jaar in sabbatical. Want hij werd natuurlijk ook wat ouder. En hij moest het allemaal weer even verwerken. Wat er allemaal gebeurde om hem heen. En in 74 kwam er weer een album uit. Dat heet The Cutting Edge. En dat was ook allemaal live. Deze nummers zijn niet allemaal live. Nee. Deze nummers wel. The Cutting Edge is live opgenomen in Montreux. Tijdens het jazzfestival daar in 1974. Dat was een jaar voordat het Noordzee Jazz Festival aanving in Den Haag. The Cutting Edge. Dat nummer draai ik hier ook van. Van dit album, het titelstuk. Met Yoshiaki Masuo gitaar. Stanley Cowell piano. Bob Crenshaw, ja, die heb jarenlang met hem gespeeld op de bas. David Lee drums. James Foreman, also known as James Mutumi. Conga's en percussie. Het is 6 juli 1974, live in Montreux. The Cutting Edge.

Ja, nou Still Going Strong in 1974, deze Sonny Rollins, Cutting Edge in Montreux, live in Montreux. Dan gaan we naar, dan maken we een grote sprong, want hij is af en toe weer in een sabbatical en hij doet heel rustig aan, want ja, hij wordt een dagje ouder, hij is nog niet zo oud hier, maar het begint toch een beetje rustiger te gaan met hem en hij schrijft veel, hij luistert veel en hij praat veel met de jonge muzikanten. Dit is een album uit augustus 1993. Dan wil je opeens weer wat uitgeven. Omdat waarschijnlijk daar zijn neefje op speelt. Op trombone. Clifton Anderson. Ja, dat is hartstikke leuk. Tommy Flanagan piano. Bob Crenshaw bas. Elektrische bas. Ja, die speelde bijna alleen maar zijn hele leven elektrische bas. Jack de Jonette drums. Dus hij had altijd heel veel bijzondere begeleiders naast zich. Deze Sonny Rollins. Dit album is uit 1993, augustus 1993, ook uitgekomen toen. En het heet Old Flames. Ja, oude vlammetjes, die branden af en toe nog lekker. En van dat album draai ik Time Slimes.

Time Slimes. Ja, een merkwaardige titel. Van het album Old Flames van Sonny Rollins. Met Clifton Anderson, zijn neefje op trombone. Tommy Flanagan piano, Bob Crenshaw bass. En Jack de Jonette drums. Het album heet Old Flames. Ja, dat zei ik al. Dan nu naar een album. Vanaf 2008 heeft Sonny Rollins, zo met tussenpozen van een paar maanden, een aantal live opnames op album laten zitten en dat uitgegeven. En er volgt nu een nummer van nummer 4 daarvan. Die albums die heten Holding the Stage, dubbelpunt The Road Shows. Dus dat zijn live opnames, overal over de hele wereld opgenomen. En dit is van volume 4, volume 4. Oorspronkelijk verschenen, ook op zo'n album, Holding the Stage, de Roadshows, op 13 juli 1979. Het nummer wat ik ga draaien is Keep Hold of Yourself. En dat werd opgenomen ook op 23 oktober 1996 in het Olympia Theater in Parijs. Het oudste nummer op dit album is van 79. En dat is opgenomen in Pori, Finland. Ja, hartstikke mooi. En zo zijn er een aantal uitgekomen. 96, 2001, 2006, 2007, 2012. Allemaal live-opnames verzameld door Sonny Rollins zelf. Vanaf 2008 is dat uitgekomen. Van dus dat album Holding the Stage, The Roadshows Volume 4... draai ik dus de Keep Hold on Yourself. En het is met Bob Crenshaw op de bas, Harold Summey Jr. op de drums, dan percussie Victor C. Yuen, op piano Stephen Scott en op trombone weer zijn neef Clifton Anderson en tenorsaxofoon uiteraard Sonny Rollins zelf. Hier is Keep Hold of Yourself.

23 oktober 1996 in Parijs. Keep hold of yourself. Nou, dat kon hij nog best. Hij was hier 66, dus dat klonk nog helemaal perfect. Lekker stevig, lekker ruig, lekker hard. Mooi solo. Ja, dan gaan we naar een album. Dat heet Global Warming. Uit 1998. Van Sonny Rollins. Echt waar. Hij was natuurlijk ook wel politiek bewust. Dat weet je nog van die Freedom Songs en zo. Met Oscar Pettiford en Max Roach. Maar hier speelt hij met Stephen Scott. Piano en kalimba. Dat is zo'n mond dingetje. Zo'n harpie. Ja, was mondharp? Nou, weet ik niet hoe je dat noemt. Bob Crenshaw, weer op zijn elektrische bas. Idris Mohamed. Nee, die was niet de drummer. Nee, Harry. Bij dit nummer was Perry Wilson de drummer. En die neef, Clifton Anderson op trombone, die was er weer bij. En Victor C. Yuen was er ook weer bij op percussie. Global Warming, daar draai ik het titelstuk van. Dat is opgenomen in New York op 28 februari 1998. Hier is Sonny Rollins met Global Warming.

Ja, global warming. Daar weet je toch wel even een beetje warm van. Dat is bewust zo getiteld van Sonny Rollins uit 28 februari 1998. Van hetzelfde gelijknamige album. Met zijn neefje Clifton Anderson op de trombone. Dan gaan we naar het laatste nummer. Dat is wat lang. Ik heb trouwens de kortheid, maar dat geeft ook weer niet. Dan gaan we hem wel eens een keer helemaal laten horen. Want het is van het album Without a Song, dubbele punt, de 9-11 concert. Dus ja, 9-11, als je dat roept, dan weet iedereen wat je bedoelt natuurlijk. Sonny Rollins woonde een paar blokken verder van het World Trade Center. Hij was 71 jaar en hij moest huis uit. Het enige wat hij bij zich had was zijn saxofoon. En hij had een optreden in het Berklee Performance Center of Berklee College of Music in Boston. Hij ging erheen en hij speelde een aantal nummers en hij praatte dat aan elkaar. Wat daar nou weer voor verschrikkelijks was gebeurd bij het World Trade Center. Maar daar komen we later nog wel eens op terug bij deze man, Sonny Rollins. Echt heel mooi. Clifton Anderson is weer zijn trombonist. Stephen Scott, pianist. Bob Crenshaw, bas. Perry Wilson, drums. En Kimathi Dini Zulu, percussion. Opgenomen 4 dagen na 9-11. Dus 15 september 2001. Van het album Without a Song, de 9-11 concert. Where or When? Tot volgende week met de blues. En daarna zien we wel verder weer ook met Sonny Rollins. Het gaat jullie allemaal goed. Bye bye.

En denkt u ook nog even aan de zaterdag, aanstaande zaterdag, 17 oktober... in het Jazz Club Mokenol, Michiel Varenkamp en Ben van der Dungen met Gillespiana. Dat gaat over Dizzy Gillespie muziek en Jill Evans muziek. En dat door elkaar gegooid. Dat moet een mooi programma worden. Aanstaande zaterdag, 9 uur, Jazz Club Mokenol, Edam. Michiel Varenkamp en Ben van der Dungen.

0: Jazz is, jazz blijft.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur, et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, somebody tell me, huh? Donc, that's right, donc schön. No, bitte schön. No, no, donc. Huh? Dankun. Dankun. Why don't y'all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with? Huh? This is amazing. We thank you very much. We appreciate that.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVA. Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd
4: dichtbij.
3: Of
4: het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet dat dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Particuliere verhuurders in Edam, Volendam verkochten vorig jaar 70 huurhuizen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Sinds 2023 zijn dat er 125. Begin 2026 verhuurden privépersonen 525 woningen en begin 2023 nog 650. Vooral verhuurders met één woning verkochten. Dat maakt vinden van een huis lastig voor mensen zonder recht op sociale huur die ook niet kunnen kopen. Edam Volendam werkt aan de nieuwe woonwijk De Lange Weren. Het streven is het omgevingsplan op 28 januari 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente beoordeelt de zienswijze op het ontwerpplan. Een voorlopig deskundig advies over de grondprijs van een deel van het gebied past volgens een eerste beoordeling binnen de financiële uitgangspunten. Het college informeert de raad. Twiske Waterland zoekt een ondernemer voor de ontwikkeling van Twiskepoort in Osaan. Op deze locatie bij recreatiegebied Het Twiske is ruimte voor een vernieuwend concept met recreatie, spel, beweging en horeca. De plannen sluiten aan bij voorzieningen zoals het Klimbos en Pannenkoekenrestaurant. Gezocht wordt een creatieve ondernemer met visie die inspeelt op de wensen van bezoekers uit de regio. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. Ja 21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Politie Purmerend en de gemeente waarschuwen inwoners voor nepwebshops en online oplichting. Met de politietruck geven zij bezoekers tips om fraude te herkennen en veilig online te winkelen. Inwoners kunnen ook in gesprek met de wijkagent. De politietruck staat op donderdag 22 oktober van 11 tot 5 uur bij Brasa aan de Rijperweg in Middenbeemster en woensdag 28 oktober bij winkelcentrum Meerland in Purmerend. Van 19 oktober tot en met 20 november vinden werkzaamheden plaats aan de Tulpenstraat en het Edammerpad. Met behulp van een boring wordt een oude waterleiding vervangen en verwijderd. Bij de Tulpenstraat is een deel van de rijbaan afgesloten, maar verkeer kan blijven passeren. Het Edammerpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Samen met buren uw woning verduurzamen kan geld besparen en het proces makkelijker maken. Door kennis te delen en gezamenlijk maatregelen in te kopen, kunnen bewoners elkaar helpen. In gemeente Waterland zijn hiervan al voorbeelden. Zo sloegen aan het Spil in Monnikendam enkele jaren geleden ongeveer 8 huishoudens de handen ineen om hun woningen gezamenlijk te verduurzamen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. PWN vervangt op maandag 19 en dinsdag 20 oktober brandkranen aan de kerkbuurt op Marken. Hierdoor is de weg bij huis nummer 201 afgesloten van maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kets en de Buurterstraat. Houd rekening met extra reistijd en volg de aangegeven omleidingsroute. Stichting Waterproof, het waterschapslaboratorium van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont in een nieuwe bedrijfsvideo hoe waterkwaliteit wordt gemeten. Gecertificeerde monsternemers nemen jaarlijks 40.000 monsters op 800 punten. In het lab in Edam volgen 200.000 analyses, onder meer op bestrijdingsmiddelen, metalen, nutriënten en blauwalg. Veel jongeren met een bijbaan en ook ouderen krijgen geld terug van de Belastingdienst, maar doen geen aangifte. Wie vermoedelijk geld laat liggen, ontvangt dit najaar een brief. Wat je terugkrijgt is vooraf te zien in Mijn Belastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag volgt pas na het versturen van de aangifte die tot 5 jaar terug kan. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen

0: Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen.